0: in de buurt. Roulette FM.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
1: Met nu...
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
2: Charles.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Art Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen Queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
0: Straks opstaan met Jurriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bild. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Art Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen Queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen. Sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
8: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
10: Roulette FM.
11: Opstaan met Juriaan.
12: Ja, ik hoorde het een keer op de radio. Toen dacht ik, oké, hier word ik fan van.
9: Juriaan Labes.
13: Roulette FM.

Tot 11 uur opstaan met Juriaan hier op Roulette FM. Het is zaterdag 25 juli 2026. Het is 6 over 9. Het is de 9e jaargang aflevering 3 in totaal, aflevering 287. Ja, ik heb eens even de administratie bijgehouden, dus dan weten we dat ook weer. Wat zit er allemaal in? Nou, spelletje ABC, een opstaan met Juriaan Classic, een Henk Westbroek momentje, de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher en we gaan een rondje door de streek.

0: temperaturen tussen de 24 en maar liefst 29 graden.
1: Wakker met een glimlach, opstaan met Jury.
0: En M&M is hier.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Alicia Keys op Roulette FM en The Empire State of Mind, part 2. ABC, nou, die part 1 was denk ik met zo'n rapper er doorheen. Was dat niet zo? Volgens mij wel, maar goed. Dus opstaan met jullie aan op Roulette FM en we zijn aanbeland bij het spelletje ABC. Elke week spelen we het hier op roulette en elke week schuiven we ook een letter op in het alfabet. En vandaag zijn we aanbeland bij de letter K. Dat betekent dat de artiesten die je zo meteen als keuze hebt allemaal beginnen met die letter K. Nou goed, dan ben je natuurlijk benieuwd uit welke drie heb je de keus. Dat zijn deze.
1: Keuze A.
0: Kenny B.

0: keuze C.
1: Kesha. Uit welke van die drie wil je zo meteen horen? Wordt het keuze A, Kenny B, Parijs? Wordt het keuze B, Kelly Family en Fell in Love with an Alien? Of wordt het keuze C, Kesha en TikTok? Laat het maar even weten. 06 16 14 36 80. Dat is 06 16 14 36 80. Nou, ben er benieuwd naar hoor. Wie van die drie vind jij het leukst? Onderweg voor je, ook leuk. Passend bij de zomerse temperaturen van vandaag. De nieuwe Carly Cool Kid komt eraan naar Jennifer Page. Dit is Crush op Roulette.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Everybody get up.

Ah, iedereen opstaan. Hoogste tijd, hè? 9:55 al. Rowan Thicke, T.I. en Pharrell Williams en Blurred Lines. Hier op Roulette FM, waar het hoogste tijd is om eens even te kijken wat nou precies de uitslag is van het spelletje ABC. Je had de keuze uit 3 platen. Kenny B, Parijs. Kelly Family, Fell in Love with an Alien. En Kesha en TikTok. TikTok, daar moet je gewoon even die app downloaden. Parijs, daar zou ik even een vluchtje boeken. Maar de Kelly Family, ja, die heeft toch gewonnen vandaag? Dit is Fell in Love with an Alien, hier op Roulette.

0: voortzetterfilm wil Sylvester graag Another One Bites the Dust van Queen zetten. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Daarvoor heeft hij de toestemming nodig van Freddie Mercury en zijn band. En daar zit het probleem. In een brief schrijft Freddie dat hij niet zo van gewelddadige films houdt en zeker niet van de films van Sylvester. Het komt erop neer dat Queen geen toestemming wil geven voor het gebruik van hun muziek. Sylvester zal dus op zoek moeten naar iets anders. Hij besluit zijn broer Frank om hulp te vragen. Die is zanger en hij kent heel veel muzikanten. Frank Stallone belooft zijn broer wat rond te bellen en een paar weken later ploffen de eerste demo's al bij Sylvester op de deurmat. Hij luistert ze één voor één af, maar wordt dan langzaam maar zeker steeds wanhopiger. Er zit een demo bij van een funkband, van een countryzanger en zelfs van een gospelkoor, maar niet de stoere rockmuziek die hij in gedachten heeft voor Rocky 3. Sylvester wil al bijna stoppen met luisteren als hij een opname tegenkomt van een onbekende band uit Chicago, Survivor. Ineens klaart Sylvester's gezicht op. Hij beluistert de demo nog twee keer en belt dan meteen de zanger van de band om te vertellen dat zijn muziek precies is wat hij zoekt. Een week later stuurt Sylvester zelfs al een paar delen van het filmscript naar Chicago, zodat de leden van Survivor een nummer kunnen schrijven dat perfect aansluit bij het filmverhaal. Als Rocky 3 later dat jaar in de bioscoop draait, klinkt onder de openingsscène uit de film de muziek van de rockband uit Chicago. Zowel de film als de soundtrack worden een hit. Daardoor is Eye of the Tiger van Survivor ook jaren later nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Rocky-films. En mag Survivor Burning Heart opnemen voor Rocky 4. Survivor Eye of the Tiger is vandaag de
1: Opstaan met Juriaan Classic.

0: 小吵。
1: Wij zijn Kiskos Amsterdam.
2: Hi, how are you? I'm Sophia Reyes.
3: Opstaan. Met Juriaan.
4: Juriaan Labes.

Crisscross Amsterdam en How You Samba. En over die zomer gesproken, hè? Vandaag 29 graden. Op een zonnige dag dan kan het asfalt wel 60 tot 70 graden worden. Dat is heet genoeg om een ei op te bakken. Dat zou ik alleen niet doen, want al die stenen tussen je tanden is ook niet zo lekker. Vanille-ijs is nog altijd de populairste ijsmaak van Nederland. Gevolgd door stracciatella en aardbei. En muggen, ja, vervelend. Ze komen vooral af op lichaamswarmte en de koolstofdioxide die je uitademt. Daarom lijkt het soms alsof je altijd degene bent die geprikt wordt. Heerlijk die zomer. Joe Cocker.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
13: Roulette FM.
14: Opstaan. Ja, gewoon een keer op stand om nul en gewoon met die benoen.
13: Opstaan met Juriaan.
12: Juriaan Labes.
14: Zeker zweten.

En Another and 54 Ultra en Talk to You. En wat hadden we daarvoor eigenlijk? De AC/DC garantie. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Het is 9 over 10, de hoogste tijd om eens eventjes een rondje door de streek te gaan. Rondje door de streek.

Ja, een rondje door de streek, samen in de zon. Nou, vandaag zitten we inderdaad samen in de zon. Dan gaan we eens even kijken wat er eens allemaal is gebeurd in de afgelopen week. Hier in en om de streek. Afgelopen week was week 30. En dit is het nieuws uit de streek dus. Goed nieuws voor inwoners van de gemeente Bunnik met een elektrische auto. Je mag je auto voortaan ook opladen met je eigen stroomkabel als je in de openbare ruimte geparkeerd staat. Tot nu toe mocht dat alleen als je de auto op je eigen terrein had staan. Zo kunnen ook mensen zonder eigen oprit gebruik maken van hun eigen stroom, bijvoorbeeld van hun zonnepanelen. Er zijn wel een paar regels. Zo moet de laadkabel veilig worden afgedekt met de kabelmat als die over de stoep of openbare weg loopt. Wie geen eigen laadmogelijkheid heeft, kan natuurlijk ook gebruik blijven maken van de openbare laadpalen. Volgens de gemeente is er in de dorpen bijna altijd een laadpaal binnen zo'n 200 meter lopen. En als een laadpaal erg druk wordt gebruikt, dan plaatst de gemeente extra laadpunten. De gemeente De Bilt die krijgt dit jaar voor het eerst een eigen Sint Maartenparade. Die wordt op donderdag 6 november gehouden. Het Weeshuis van de Kunst roept inwoners uit alle dorpen op om mee te doen door zelf een lichtsculptuur te maken. Het thema van de eerste editie is de kunst van delen. Daarmee wil de organisatie laten zien hoe delen mensen en dorpen met elkaar verbindt. Iedereen wordt uitgenodigd om verhalen uit de eigen buurt of gemeenschap te verwerken in een kunstwerk. Vanaf 18 augustus worden er 4 inspiratieavonden georganiseerd. Daar kunnen inwoners ideeën op doen en samen met een ervaren kunstenaar aan de lichtsculpturen werken. Die zijn vervolgens op 6 november te bewonderen tijdens de allereerste Sint Maartenparade in De Bilt. En de vorming van een nieuw college in de gemeente De Bilt laat nog altijd op zich wachten. Ruim 126 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is er nog steeds geen coalitieakkoord. Daarmee hoort De Bilt bij de 16 gemeenten in Nederland waar de formatie het langst duurt. Door het zomerreces komt daar nog eens een maand bij. Formateur Sander van Waveren die laat weten dat een akkoord op zijn vroegst in september wordt verwacht. Volgens kenners komt dat onder meer doordat er steeds meer fracties in de gemeenteraad zitten. Daardoor zijn er vaak 4 of meer partijen nodig om een meerderheid te vormen. En dat maakt de onderhandelingen een stuk ingewikkelder. De beoogde coalitie van PRO, VVD, CDA en D66, pro was dat natuurlijk, zegt wel dat de gesprekken in een goede sfeer verlopen. En dan teken- en schildervereniging De Toets uit Zeist. Die trekt deze zomer weer de regio in om buiten te schilderen. Ja, dat is lekker toch? Deze keer streekt de vereniging neer bij fruitbedrijf van Wim Oskamp in Werkhoven. Normaal gesproken werken de leden van september tot half juni in hun eigen atelier in Zeist. Maar in de zomer wordt er elke woensdagochtend op een andere bijzondere locatie geschilderd. Vorige week was dat op Landgoed Vollenhoven en deze week dus tussen de fruitbomen in Werkhoven. De Toets heeft zo'n 110 leden en iedere week sluit een flinke groep aan om buiten aan de slag te gaan. Nou, ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Op omroepzout.nl vind je een uitgebreide reportage over het buitenschilderen. En daar kan je ook terecht voor een wat uitgebreider rondje door de streek.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Beeld nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Beeld. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Asaf Favidan en de Mojos en One Day op Roulette FM. En daarvoor de regioagenda en daarvoor die nieuwe van Bruno Mars, On My Soul. En onderweg voor je, een Henk Westbroek momentje. Welke plaat het geworden hoor je zo na Johnny Guitar Watson. Dit is a real mother for ya.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Start riding the bike.

0: Hi Julian.
1: Hey Henk.
0: Ja, ik heb toch wel een beetje kritiek op je, hoor. Ik mis wel de Henk Westbroek momentje.
1: Ja, dat klopt, Henk. Hij heeft terug naar 1999. Henk bracht het album De Hemel uit. En daar vandaan draaien we deze. Dit is De Regenboog.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De geregistreerde criminaliteit in Wijk bij Duurstede is in de eerste helft van 2026 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de regio, aldus de gemeente. Er waren meer meldingen van onder andere woninginbraken, geweld, vernielingen en verkeersongevallen. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van fraude, diefstallen en overlast door personen met onbegrepen gedrag af. De cijfers uit het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie zijn gebaseerd op geregistreerde meldingen en aangifte. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt. De lift op station Bilthoven is al enkele weken defect, waardoor de twee perrons niet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en andere mensen die slecht ter been zijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de lift sinds 11 juni buiten gebruik is. Dat kwam in eerste instantie omdat er te veel roest op een onderdeel zat. Daarom kon ProRail niet garanderen dat reizigers veilig met de lift konden. Dat probleem is hersteld, maar bij de verplichte keuring is de lift in storing geraakt. De lift moet nu gereset worden, maar het ontbreekt ProRail aan menskracht en materieel. Een woordvoerder geeft aan dat het probleem echt zo snel mogelijk wordt verholpen. De première van een nieuwe voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater is uitgesteld vanwege de waterschade. De herstelwerkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De try-outs van de voorstelling en Juliet zouden op 10 september starten. Door de waterschade worden de voorstellingen verplaatst. Daarop staat de première over een vervolg op het liefdesverhaal van Romeo en Juliet nu gepland op 7 oktober. Afgelopen weekend ging vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge een sprinklerinstallatie af. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en technische apparatuur raakte zwaar beschadigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Opstaan met Jurrie.

Nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het was Ella Langley en je hoorde Choose in Texas hier op Roulette FM. Waar je zometeen de bekendmaking van de nieuwe Eercatcher gaat horen na die van de afgelopen week. Die was voor Jet Rebel.

0: that you had to see that.
1: De eercatcher van de afgelopen week was voor Jet Rebel. Sorry Mama, hoorde je net. En gisteren zette hij op zijn socials dat hij nog steeds niet kan geloven dat deze plaat alweer een week uit is. Dus en een heel epistel over zijn moeder en een eerbetoon aan alle moeders. En nou goed, moet je even lezen. Het is een lang verhaal, ga ik niet allemaal op de radio vertellen.
2: Eercatcher.
1: Want we moeten door natuurlijk, hè? Ja, zo is het ook. Want wie gaat die nieuwe eercatcher worden? Wie wordt de opvolger van Jet Rebel? De nieuwe eercatcher is voor de alternatieve rockband Stardock. Ze zijn terug met hun nieuwe single Behind. Het nummer gaat over het gevoel dat je soms vastzit in het verleden. Maar ook over de kracht om toch weer vooruit te kijken. Muzikaal hoor je stevige gitaren, een pakkend refrein en een flinke dosis emotie. De band laat weten dat Behind hun snelst groeiende release tot nu toe is. Nou, mocht je nou nog meer van Stardock willen weten, dan zou ik aanstaande maandag even lekker luisteren naar Maandagavond met Daaf, met David Koster, hier op Roulette. Want David die heeft ze dan in zijn show, dus dat is altijd leuk. De nieuwe single van Stardock, Behind, ga je lekker vaak horen deze week op Roulette. Als de Earcatcher.
3: Roulette FM, Earcatcher.
1: Stardock.
3: Behind. Roulette FM, Earcatcher.

Mary J. Blige en Family Affair. En daarvoor de earcatcher voor de komende week. Die is voor Stardock. Behind, hoor je. Ga je lekker vaak horen trouwens hier op Roulette FM. En dus maandag, hè, maandagavond. In maandagavond met Daaf. Tussen 7 en 9 hier op Roulette FM. Dan hoor je ze voorbij komen. Dus, een extra tippie zo vlak voor het weekend. Hè. Nou ja, goed, als we het dan toch over die programmering van Roulette FM hebben. Wat dacht je ervan om 11 uur zometeen? Allemaal mooie portretjes van muziek. A Portrait in Music hoor je dan.

muziektherapie. Nou, tussen 2 en 7 dan hengsten we er even een stapel cd's doorheen waar je u tegen zegt. Programma Middagmix is dan. En tussen 7 en 9 dan is Marcel Hergaarde aan de beurt met zijn Flashback Radio Show. Nou, en dan ga je eventjes naar bed, ga je even slapen. Laat je ondertussen de radio een beetje spelen met Club Roulette en Between Day and Night. En dan rond een uurtje of 9, dan hoor je het zwoele stemgeluid van Danny Stoelman. De zondagochtendshow komt dan voorbij. Ook dan om 11 uur Portrait Music. Ook dan om 12 uur Tom van Helderen met die ethisch lunch. En om 1 uur dan hoor je René van den Abelen met muziektherapie. Nou, is dat eventjes een mooie programmering? Mooie line-up, dacht ik zo. Ja, dat vind ik wel. Ik weet niet of je nog leuke weekendplannen hebt. Ik krijg een neef uit Nieuw-Zeeland op bezoek. De man is 90 jaar, komt nog elk jaar naar Nederland. Dus is wel even gezellig. Dus even kijken hoe het met hem gaat. En voor de rest, ja, ik denk dat ik een beetje van het mooie weer ga genieten, toch? Het is vandaag prachtig weer. 29 graden gaat het worden plaatselijk. Dus ja, een beetje insmeren, een beetje in het zonnetje zitten. Lijkt mij een strak plan. Maar morgen dan barst de bui weer los. Hè? Maar goed, dat is het eventjes. Goed voor de plantjes en van de week. Dan gaan we gewoon weer verder met de zomer. Dus ja, goed. Ik wens je een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. Het is de nieuwe Bente hier op Roulette FM. Heet 3, 2, 1. Fijn weekend.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: kan je lezen in de Flevohof.
1: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park met wereldtuinen en dieren.
2: Flevohof. En alles voor één kaartje.
3: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op kras. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
4: De beste in muziek.
5: The 80's Lunch. Tom van Helderen.

was het solodebuut in 1984 voor Roger Hodgson na zijn breuk met Supertramp, de groep die hij jarenlang op sleeptouw had genomen. Had a Dream hoorde je hier op Roulette FM en we begonnen deze zomerse zaterdagse ethisch lunch met Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. Goedemiddag, van harte welkom tot aan 1 uur alleen maar herinneringen uit de jaren 80, jouw jaren 80. Of die van je ouders, dat kan natuurlijk ook. En ik neem je straks mee naar 1985. We doen dan de nummer 1 uit dat jaar. En de alarmschijf van dit moment in 1985 dus. Maar ook andere muziek uit 1985. Het begin van het jaar van de LP Chicago 17. Met in de hoofdrol Peter Cetera. And You're the Inspiration. You know.

0: Mauser aus.
1: Nummer 1 hit in 1982 voor Doe Maar. Hoogtepunt van de Koude Oorlog. De kruisraketten die in Nederland zouden gestationeerd worden. Met allerlei demonstraties en samenkomsten. Onder andere ook in de jaarbeurs in Utrecht. En daar werd dit liedje ook gespeeld. Je hoorde De Bom hier op Roulette. Onderweg Kid Creole en de Coconuts. En Andy Cott, de alarmschijf van dit moment uit 1985. Daarvoor nog het lekkere zwoele All Night Long van Lionel Richie. En nu een floor filler van Stephanie Mills. In 1984 haar tweede hitsingle in Nederland. Dit is The Madison Song. Dangerous.

0: Het was de eerste hitsingle van de LP Can't Slow Down van Lionel Richie uit 1983. Je hoorde All Night Long, All Night. Lionel Richie, ex-Commodores in de jaren 70, maar in de jaren 80 solo. Heel succesvol. Dit is The 80's Lunch hier op Roulette FM. En zometeen neem ik je mee naar het nieuws uit de jaren 80. En we doen de nummer 1 in 1985. En dat betekent dat we nu ruim baan maken voor de plaat die je dit weekend op Hilversum 3 ieder uur hoorde.
1: En dit is de nieuwe ABBA.

Goed gekozen door de dames en heren van Radio Veronica. Endicott van Kid Creole en de Coconuts. Want ja, ook in 1985 was het op dit moment gewoon hoog zomer. Dit is het nieuws uit de jaren 80 in de maand juli. Na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk in 1980 de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats kleurt oranje, die is voor Henny Kuiper. De provincie Kerman in Iran wordt in 1981 getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Tussen de 4.000 en 8.000 mensen komen om het leven. Op het eiland Sri Lanka breken in 1983 bloedige onlusten uit tussen de meerderheid van de Singalezen en de minderheid van de Tamils. En in 1985 wordt in grote delen van Zuid-Afrika de noodtoestand uitgeroepen na maanden van onlusten die circa 500 mensen het leven hebben gekost. De Verenigde Naties roepen op tot economische sancties tegen het apartheidsregime. En dan de top 3 van de top 40 in 1985 met op nummer 3 Benny Nijman. Nee!

hij reeg hit aan hit. En dit was er een van in 1985. Nummer 1 dit weekend voor Bruce Springsteen en I'm on Fire. Omdat het zomer is, neem ik je mee naar het strand. En wie vinden we daar in die 80's lunch? Juist, Keith Marshall. Hier is Only Crying.

0: Roulette FM.
1: Wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
2: Yes! Yes!
1: Yes! Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
3: Fuck you too!
1: The 80's Lunch.
4: Dit is Mario, nieuwe pizza-specialist bij Iglo. Moet onderaan beginnen. De bodem.
5: Pizza bodem vaak karton. Ik maak die bodem fantastico grossa.
6: De pizza grossa heeft een bodem die luchtiger is en krokanter.
5: En als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder. Hè?
6: De pizza grossa van Iglo met een sensationele krokante bodem.
7: Niets lijkt.
6: Met Iglo breng je het beste op tafel.
8: Met Overtoom, dan Dolder.
9: Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 weken.
10: Jullie willen het zeker snel hebben.
9: 2 rollenbanen, 8
10: kapotjes. Dat wil ik zien.
11: Het lijkt Overtoom wel.
12: Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren.
13: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op krassen. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen

The Miami Sound Machine. Falling in Love. De begeleidingsband van Gloria Estefan. Het zou na deze plaats steeds meer ook Gloria Estefan worden en steeds minder de Miami Sound Machine. Maar goed, lekkere muziek op deze zonnige zaterdag. Net zoals dit liedje van Laidback uit Denemarken. Een najaarshit uit 1983. Ja, iedereen denkt zomerhit van die tijd. Nee, het was een najaarshit in 1983. Wel zonnig genoeg om ook nu nog te draaien. Hier is de Sunshine Reggae.

Een eendagsvlieg uit ons jaar 1985 voor Colonel Abrams. Je hoorde Trapped, een echte floor filler. En over floor fillers gesproken, vanavond om 7 uur Marcel Hergaarden met Flashback Radio Show hier op Roulette FM. Soul en disco, 2 uur lang. Alleen maar floor fillers. Dus hou je toestel zeker hier. Ook voor René van der Nabelen zometeen na 1 uur. Met muziektherapie. Diëtisch lunch. Ja, het zit erop. Ik ga de tafel schoonruimen. En morgen dek ik opnieuw de tafel. Dan is het zondag een regenachtige zondag. Lekker om bij de radio te blijven. Neem je dan mee naar 1989. De laatste voor dit moment is een alarmschijf uit 1982. En uiteindelijk ook een nummer 1 hit in dat jaar. Een liedje met een stevig achtergrondkoor. Stevie Wonder, Lionel Richie, Diane Warwick en vele anderen. State of Independence. Luister naar muziek van Donna Summer. Fijne zonnige zaterdagmiddag. En wat betreft diëtisch, graag tot morgen dus.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
9: Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
12: FM. Even wachten nog.
11: Je muziektherapie begint nu.

0: Ja, dit is toch wel een klassiekertje voor de branche, zeg maar. Tom Robinson uit 1984. En Listen to the Radio voor het album War Baby, Hope and Glory. Ja, 4 oktober 2014 werd de eerste muziektherapie uitgezonden. En nu was dit het begin van sessie 600.
1: Muziektherapie.
0: In deze 600e sessie is er natuurlijk popnieuws. Een deun die straks in een uitgebreide verjaardagsbox te horen zal zijn. Nog een paar nummers over radio. Ja, dat zat erin natuurlijk 15:15. Daar zijn ze weer, de Fab Four. En een live uitvoering van een jaren 60 klassieker. En uiteraard meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2026.
0: Zoals deze. De cover van de Stones, You Know I'm No Good.

Volgens mij zo'n beetje de perfecte cover van die klassieker van Amy Winehouse. Lekker Rolling Stones smerig. Dus helemaal zoals het hoort. Terug te vinden natuurlijk op Foreign Tongues. Een gloedje nieuwe langspeler. You know I'm no good. We gaan naar eigen land met muziek van Diesel. Sausalito Summer Night. Geschreven door gitarist Mark Bone destijds. Die in Sausalito had gewoond. Kortom, hij wist waar hij het over had. Tot het popnieuws.

Donderdag is de tour van Al Jardine en de Pet Sounds Band van start gegaan. Die tournee gaat duren tot begin volgend jaar. Al's zoon Matt neemt de zangpartijen van Brian Wilson voor zijn rekening. Op Riot Fest 2026 staan niet alleen onder andere de Pogues, Morrissey, The Damned en Iggy Pop, maar ook Star Trek's Captain Kirk William Shatner op het podium. De 96-jarige legende treedt dan op in een All-Star Rock Experience. De 45e verjaardag van Phil Collins' Face Value wordt aangegrepen om er een 4-LP-box van uit te brengen. Het album is op halve snelheid geremasterd en verder omvat de box niet eerder uitgebrachte live-opname, demo's en een interview met Phil. Er komt op 18 september ook een Blu-ray-versie met nieuwe mixes in Dolby Atmos en 5.1 stereo. Op 8 oktober verschijnt The Third Eye, The Early Photographs, een boek met foto's die George Harrison maakte in de periode 1963-1969. Ruim 250 foto's geven een unieke blik achter de schermen, in kleur en zwart-wit, onder meer uit Liverpool, maar ook van de reizen naar onder meer India.

0: Thunder and Lightning van het album Face Value, waarmee Phil Collins de wereld toch eigenlijk wel verraste destijds. En dat was het begin van, zeg maar, gerust het Phil Collins tijdperk in de muziek. Man. 1981, dat is dus 45 jaar geleden inderdaad. Ik zat even te denken, stel nou, hè, jij bent geboren op de dag dat Face Value uitkwam. Nee, dat gebeurde natuurlijk. En een aantal jaren later was je er, vroeg bij. Dan werd er een zoon of een dochter geboren. En stel nou dat die er ook meteen vlot werk van maakte. Dan zou het kunnen dat jij inmiddels opa of oma bent. 45 jaar, het is best mogelijk. Man, wat een tijd, hè? Niet te geloven. Goed, de 600ste muziektherapie. Selector heeft het in On My Radio over steeds dezelfde nummers op de radio. Nou, in alle eerlijkheid, dan ben je niet afgestemd op muziektherapie, denk ik.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: De 600ste muziektherapie met de tweede single van Selector, dus uit 1980, On My Radio. Heb jij de afgelopen tijd nog de beelden gezien van Ringo Starr tijdens de viering van zijn 86ste verjaardag daar in Hollywood? Long, Long Road, zo heet het recente album van hem. Het is niet lang, 33 minuten slechts, maar er staan wel erg leuke nummers op. Dit is Choose Love.
1: I'm Ringo Starr and this is...
2: Muziektherapie.

Echt die lekkere Motown sound uit 1966. De titeltrack van het vierde studioalbum van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Dat was voor de laatste keer dat ze samenwerkte met dat legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Man, die hebben een waslijst hits op hun naam staan. Echt niet te geloven. Voor critici hoort dit bij het beste uit de eerste 10 jaar Motown Records. Kan ik ze geen ongelijk ingeven. Muziektherapie. We gaan weer naar de jaren 80. Een van de bands die toen plotseling boven kwam drijven een behoorlijk aantal hits scoorde was Spandau Ballet. Deze deed het echt al zeer verschillend. Hij kwam met de enige echte op 2. Dat was in Ierland ook het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe die scoorde in Frankrijk, 51 slechts. Gek hè, die verschillen. Only When You Leave.

Even die platen die dus onverklaarbaar wisselen scoren zo her en der in Europa. Spendo Ballet and Only When You Leave. Van het laatste album van Muse, The Wow Signal, The Dark Forest.

0: Op dit album zijn ze weer goed in vorm, vind ik. Muse, The Dark Forest, dus van The Wow Signal. En The Wow Signal is ook wel grappig natuurlijk. Dat was, je weet het waarschijnlijk wel, een sterk en ongebruikelijk radiosignaal dat destijds werd opgepikt door een telescoop, geloof ik, in Canada of zo. Ergens in het najaar van 1977. Het week zo af van alles wat er tot dusver op de wereld was ontvangen uit het heelal, dat ze dachten van, dit moet het werk van aliens zijn. Een radioboodschap die ze ons hebben gestuurd. Zet de koffie maar klaar, want ze komen eraan. Nou, dat bleek mee te vallen, of tegen, zo je wil. Maar het was in ieder geval inspirerend genoeg om de titel te worden van het nieuwe album van Muse. Je luistert naar Muziektherapie.
1: 1972.
0: Met heel iets anders. En iets erg moois trouwens. Top 40, 16, 5 weekjes genoteerd, maar La Bicifre en Watch Me.

0: Vorige maand is hij 81 geworden, jawel. Hij rust inmiddels al geruime tijd op zijn lauweren. Die mensen hebben blijkbaar altijd lauweren in huis, hè? Of zouden ze die bestellen tegen de tijd dat ze het welletjes vinden? Online of zo. Dan komen ze waarschijnlijk uit China. La Bicifre en een mooie deun van meer dan 50 jaar geleden. Dus watch me.
1: Kwart voor... De Fab Four.
0: Larry Williams schreef het in 1958 en bracht het ook uit. The Beatles covered het. En dat deden ze trouwens ook met zijn Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy.

0: Junior, behave yourself.
1: Ook met die soort muziek klonken ze gewoon lekker, de Beatles en Bad Boy. 2003, het album Live for Rent verscheen van Dido, dat tweede album. Sand in My Shoes.
2: Muziektherapie.
3: Muzikale therapie.
4: Al-ilaj bil-muziqa.
5: Therapie muzikaal.

0: Van haar tweede album Life for Rent hoorde je Dido. Laatste wapenfeit van deze dame dateert inmiddels uit 2019. Het album Still on My Mind. De indruk dat ze met pensioen is. Nou ja, groot gelijk eigenlijk. De 600ste aflevering van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Heb jij ze alle 600 beluisterd? Is dat zo? Nou, complimenten en dank je wel. We gaan gewoon verder natuurlijk. Volgende week nummertje 601. Tot dan.
1: Muziektherapie, live album track.
2: This first one was from 1965.
3: 1, 2, 1, 2, 3. I don't.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? Bio-X Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het behoorlijk druk. Er staan een aantal korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Maar 2 uitzonderingen. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 kilometer langzaam rijden in stilstaan. En vertraging is daar 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.
11: Roulette FM. 2, 3, 4.

0: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bild. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebild.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Inwoners van de gemeente Bunnik mogen hun elektrische auto, als deze geparkeerd staat in de openbare ruimte, opladen met een eigen stroomkabel. Voorheen mocht dat alleen op eigen terrein. Bunnik heeft de mogelijkheden voor opladen verruimd, zodat ook inwoners zonder eigen oprit gebruik kunnen maken van hun eigen stroompunt. Wel gelden veiligheidsregels, zoals het gebruik van een kabelmat op de openbare weg. Bezitters van een elektrische auto waren tot nu toe afhankelijk van een laadpunt aan huis of van de publieke laadpalen. In de dorpen staat er volgens de gemeente inmiddels bijna altijd een openbare laadpaal binnen een straal van 200 meter loopafstand. Wijk bij Duurstede heeft samen met projectpartners als Hogeschool Saxion en Esri Nederland een bijdrage van bijna 475.000 euro ontvangen voor het project Wees Wijs met Wijk. Het project brengt bestaande archeologische data en bodemgegevens samen in een zogenoemde digital twin van de ondergrond. Een methode om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen. Daarmee kunnen archeologische verwachtingen en de effecten van de ruimtelijke ingrepen beter worden voorspeld. Het concept is eerder met succes toegepast in de Engelse stad York, in de vorm van het York City Deposit Model. Wijk bij Duurstede is gekozen als Nederlandse proeftuin vanwege de hoge dichtheid aan beschikbare archeologische gegevens en boorkernen om de archeologische resten met een boor op te sporen en te onderzoeken. De Lange Smeestraat bij het Oude Pothuis in Utrecht gaat naar verwachting dit najaar enkele maanden dicht voor het doorgaand autoverkeer. Onder de straat ligt een beschadigde kelder die door de gemeente en de eigenaar wordt hersteld. Het gaat om een kelder die bij de Oude Gracht 279 hoort en naast het pand van het Oude Pothuis onder de Lange Smeestraat ligt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de kelder moet worden hersteld. Dit gedeelte wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. Om bij de kelder te kunnen moet de Lange Smeestraat bij het café worden opengebroken. Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de straat rijden. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen wel langs de bouwplaats.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De geregistreerde criminaliteit in Wijk bij Duurstede is in de eerste helft van 2026 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de regio, aldus de gemeente. Er waren meer meldingen van onder andere woninginbraken, geweld, vernielingen en verkeersongevallen. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van fraude, diefstallen en overlast door personen met onbegrepen gedrag af. De cijfers uit het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie zijn gebaseerd op geregistreerde meldingen en aangifte. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt. De lift op station Bilthoven is al enkele weken defect, waardoor de twee perrons niet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en andere mensen die slecht ter been zijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de lift sinds 11 juni buiten gebruik is. Dat kwam in eerste instantie omdat er te veel roest op een onderdeel zat. Daarom kon ProRail niet garanderen dat reizigers veilig met de lift konden. Dat probleem is hersteld, maar bij de verplichte keuring is de lift in storing geraakt. De lift moet nu gereset worden, maar het ontbreekt ProRail aan menskracht en materieel. Een woordvoerder geeft aan dat het probleem echt zo snel mogelijk wordt verholpen. De première van een nieuwe voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater is uitgesteld vanwege de waterschade. De herstelwerkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De try-outs van de voorstelling en Juliet zouden op 10 september starten. Door de waterschade worden de voorstellingen verplaatst. Daarop staat de première over een vervolg op het liefdesverhaal van Romeo en Juliet nu gepland op 7 oktober. Afgelopen weekend ging vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge een sprinklerinstallatie af. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en technische apparatuur raakte zwaar beschadigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Hey. Jouw zomer, jouw muziek. Alleen op Roulette FM.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. €433 miljoen aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna €2,9 miljard aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het midden van het land. Soms beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Kootwijk 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Almere ook nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan inbeslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om €433 miljoen. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna €3 miljard aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om €443 miljoen. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna €3 miljard aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
0: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
6: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
8: Roulette FM.
9: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
10: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
11: Met Marcel Hergaarden.

zeg, de toon is gezet met Nate James. Set the Tone 2026 remix, hoor je vandaag in de show. Remix door Jim Sharp. En zometeen gaan wij even onze korte break. Dan snel weer bij je terug met meer

Miss Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. We draaien ze achterin volgens. Stukje terug in de tijd met Miss Daisy Hicks. I Wanna Be Close To You. Hier is de Sir Pierce Curious Remix.

Tracy Hicks in de Flashback Radio Show van een aantal jaar geleden alweer. Wanna be close to you. Door met nieuw werk, nieuw oud werk. Norma Jean Wright en hier is de Ode to Disco.

René en Angela houden hier in de show. En save your love for your number one, y'all. En dat was samen met Curtis Blow. Hier is Kenny B. Tot straks in de 2 uur Flashback Show. Hier is Better.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om €433 miljoen. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna €3 miljard aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
9: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden. Roulette FM.
10: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

We gaan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show. Nog een paar minuten te gaan. Je hoorde Erin Ray en The Sweet Thing. Ik neem je nog even mee naar 2020. En ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Dus de band Televisor, Doing It.

Julian Swain. En dit was hem weer voor deze week, de Flashback Radio Show. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Hits met oud en nieuw. Over oud en nieuw, hier is een nieuwe. Beth.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om €433 miljoen. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna €3 miljard aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van de gemeente Bunnik mogen hun elektrische auto, als deze geparkeerd staat in de openbare ruimte, opladen met een eigen stroomkabel. Voorheen mocht dat alleen op eigen terrein. Bunnik heeft de mogelijkheden voor opladen verruimd, zodat ook inwoners zonder eigen oprit gebruik kunnen maken van hun eigen stroompunt. Wel gelden veiligheidsregels, zoals het gebruik van een kabelmat op de openbare weg. Bezitters van een elektrische auto waren tot nu toe afhankelijk van een laadpunt aan huis of van de publieke laadpalen. In de dorpen staat er volgens de gemeente inmiddels bijna altijd een openbare laadpaal binnen een straal van 200 meter loopafstand. Wijk bij Duurstede heeft samen met projectpartners als Hogeschool Saxion en Esri Nederland een bijdrage van bijna 475.000 euro ontvangen voor het project Wees Wijs met Wijk. Het project brengt bestaande archeologische data en bodemgegevens samen in een zogenoemde digital twin van de ondergrond. Een methode om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen. Daarmee kunnen archeologische verwachtingen en de effecten van de ruimtelijke ingrepen beter worden voorspeld. Het concept is eerder met succes toegepast in de Engelse stad York, in de vorm van het York City Deposit Model. Wijk bij Duurstede is gekozen als Nederlandse proeftuin vanwege de hoge dichtheid aan beschikbare archeologische gegevens en boorkernen om de archeologische resten met een boor op te sporen en te onderzoeken. De Lange Smeestraat bij het Oude Pothuis in Utrecht gaat naar verwachting dit najaar enkele maanden dicht voor het doorgaand autoverkeer. Onder de straat ligt een beschadigde kelder die door de gemeente en de eigenaar wordt hersteld. Het gaat om een kelder die bij de Oude Gracht 279 hoort en naast het pand van het Oude Pothuis onder de Lange Smeestraat ligt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de kelder moet worden hersteld. Dit gedeelte wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. Om bij de kelder te kunnen moet de Lange Smeestraat bij het café worden opengebroken. Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de straat rijden. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen wel langs de bouwplaats.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bild is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
3: Straks, goedemorgen zondag. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu
3: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgelopen.